Goedenavond allemaal, van harte welkom. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En we hebben weer een programma voor u. Maar ondertussen...

0: Ja, wat is er voor ellende gebeurd daar in Nepal met een grote modderlawine en een earthquake erbij, et cetera. Het is één grote ellende. Gelukkig dat we daar hier weinig last van hebben van dat soort lawines en et cetera. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zijn hier tot vanavond 10:30.
0: Dat is helemaal waar.

0: En zo luisterde u naar een Belgische zanger, dat was Luc Steno. Je t'aime mon amour. En dan gaan we naar een verzoekje toe.
1: Ja, we draaien een verzoekje voor onze trouwe luisteraars, voor Pam en Noel van BZN Twilight.

0: Zeit für Newstein.
1: Het West-Nijl-virus lijkt zich blijvend in Nederland te hebben gevestigd. Voor het eerst is iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van een hier opgelopen infectie. Zeker twee anderen raakten dit jaar in Nederland besmet. Naar verwachting zullen meer besmettingen volgen. Boosdoener, de doodgewone huissteekmug. Het van oorsprong Afrikaanse virus verspreidt zich vooral tussen muggen en trekvogels. Voor zover we weten kunnen mensen het niet verder verspreiden en is er geen reden om daarvoor te vrezen. Maar mede door klimaatverandering heeft Nederland steeds meer muggen. En soms dragen die het virus over op een mens of ander zoogdier. Het virus kan de ziekte West-Nijl-koorts veroorzaken en werd in 2020 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Het KNMI waarschuwt dat vanavond in Nederland voor onweersbuien en mogelijke wateroverlast. Het kan gebeuren. Er is code geel afgegeven voor 8 provincies. In de nacht naar vrijdag geldt de waarschuwing voor het hele land. Er is kans op stevige onweersbuien met zware windstoten en kans op grote hagelstenen. Daarom is de code geel van kracht vanaf 10 uur 's avonds. De waarschuwing geldt voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Limburg. Windstoten tot 60 km per uur. Een 26-jarige man uit Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners van woonzorgcentrum Joris Zorg. De verdachte werkt in het centrum van de Brabantse plaats. De slachtoffers zijn twee mannen op hoge leeftijd, schrijft het Openbaar Ministerie. Een van hen overleed vorige week. Verdachte omstandigheden riepen vragen op over de doodsoorzaak. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte mogelijk een rol heeft gespeeld bij de dood van de man. In dat onderzoek kwam ook een tweede sterfgeval naar voren. De nabestaanden van beide mannen zijn door de politie op de hoogte gesteld. Er komt een landelijk onderzoeks- en innovatiecentrum voor long-covid en andere post-acute infectiesyndromen. Het centrum moet ervoor zorgen dat wetenschappelijke resultaten sneller worden vertaald naar gerichte behandelingen voor volwassenen en kinderen. Het centrum wordt opgericht omdat er geen overheidsbudget meer beschikbaar is voor nieuw onderzoek. Het budget van ruim 40 miljoen euro voor het huidige onderzoeksprogramma naar post-COVID, een andere naam voor long-COVID, is al besteed. Maarten van der Weijden heeft gisteren een check van 704.127 euro overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De 45-jarige zwemmer had het geld bijeengebracht met een zwemtocht. Vanwege ziekte moest hij die tocht eerder staken dan gepland. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Er was geen streefbedrag. Van der Weijden zei bij de overhandiging dat hij met trots en dankbaarheid terugkijkt op zijn allerlaatste zwemactie. De steun langs het water was geweldig. Al die duizenden mensen die kwamen aanmoedigen, waaronder zoveel kinderen, gaf me elke dag een enorme boost. Mensen die dagelijks het HIV-medicijn PrEP gebruiken, hebben 7 keer minder kans om HIV op te lopen dan mensen die PrEP alleen rond seks gebruiken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de GGD Amsterdam onder ruim 16.000 PrEP-gebruikers. PrEP is een medicijn dat mensen beschermt tegen HIV. Het medicijn kan dagelijks worden ingenomen of alleen rond seks. In dat laatste geval moeten gebruikers de pillen volgens een vast schema innemen. Na enkele zonnige dagen wordt het weer onstuimig. Morgen is er kans op stevige onweersbuien, zware windstoten, grote hagelstenen en wateroverlast, schrijft Weer Online. De komende dagen komt warme lucht vanuit het zuiden naar Nederland. Gisteren bleef het op veel plaatsen nog droog en vandaag wordt het flink warmer. De temperatuur komt uit tussen 27 en 29 graden. In het oosten kan het lokaal 30 graden worden. Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel dat volgens het kabinet en de sociale partners eerlijker is. Maar wie op het verkeerde moment van baan- en pensioenfonds wisselt, kan duizenden euro's aan compensatie mislopen. Tienduizenden mensen lopen dit risico. Lezers vertellen hoe een baanwissel voor hen financieel verkeerd uitpakt. 20 jaar werkte lezer Anita, 57, bij een bank, vertelt ze. Ze droeg premie af aan haar pensioenfonds en betaalde zo mee aan de pensioenen van anderen. In juni werd ze na een reorganisatie ontslagen. Daardoor loopt ze compensatie mis die werknemers kunnen krijgen wanneer hun pensioenfonds overstapt naar het nieuwe systeem. Nu de Nederlandse benzineprijs tegen een nieuw record aanhikt, proberen grenspompen het hoofd boven het water te houden. Vooral zelfstandige pomphouders aan de grens komen nauwelijks rond, doordat automobilisten massaal uitwijken naar buurlanden voor goedkopere brandstof. Waar je levenslang voor hebt gewerkt, word je nu afgenomen. De pomphouders aan de grens die maar 1 tankstation bezitten, hebben het op dit moment het moeilijkst. Je ziet dat hun omzet wel tot de helft terugloopt ten opzichte van voor de hoge brandstofprijzen. Zonder horeca, supermarkt of laadpaal bij je pomp red je het simpelweg niet meer, zegt een ING-sectorbankier Dirk Mulder. De FIA blijft erbij dat Red Bull Racing de beste verbrandingsmotor in de Formule 1 heeft. Dat betekent dat het team van Max Verstappen geen upgrade mag doorvoeren aan de krachtbron, terwijl de concurrentie wel aanpassingen mag doen. De FIA, oftewel FIA, werkt sinds dit jaar met het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities. Dat systeem werd ingevoerd om te voorkomen dat een fabrikant jarenlang een groot motorisch voordeel houdt, zoals Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk in 2014. En dan het weer in Nederland. Je hebt het al een beetje gehoord, het wordt niet zo best. Er valt in het zuiden een lokale onweersbui. Verder schijnt geregeld de zon. In het zuidoosten komt het tot enkele regen- en onweersbuien. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. In de kustgebieden en op de Waddeneilanden vrij krachtig. En het is aan het eind van de ochtend 20 tot 22 graden. Zaterdag zorgt de relatief warme Noordzee ervoor dat vooral in de kustgebieden van tijd tot tijd buien passeren. De temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Ook zaterdagavond en tijdens de nacht naar zondag komt het in de kustprovincies veelvuldig tot buien. Zondag zijn er vaker perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. En maandag wordt wederom een wisselvallige zomerdag met regelmatig enkele buien. De meeste actieve exemplaren in de kustgebieden. Dan voor Adelaide. Morgen schijnt de zon en het wordt 21 graden. Zaterdag bewolkt en zon en 21. Zondag opklaringen en 18. Maandag over het algemeen zonnig en 20. Dinsdag regen 22. Woensdag regen en 18. Mensen, u kunt merken dat de lente eraan komt. En tot zover dit nieuwsbulletin.

0: U luisterde naar Bonnie St. Clair en zij zong een lied dat heet De Gouden Tijden. Nou, misschien krijgen wij ook een gouden tijd.
1: Nou, in ieder geval zou ik gouden tijd kunnen hebben als u allemaal $10 in een envelop doet en opstuurt naar Byron Place, 10 Byron Place in Adelaide 5000. En dan krijgt u van ons een nummer en dat noemen wij een paspoortnummer. Maar nog even terugkomende op die $10. Dit programma is, dat draaien wij dus elke donderdag van 9:30 to 10:30. Dat heeft geld nodig, want ja, we moeten daar toch wat geld voor neertellen. We gebruiken de studio natuurlijk, we zenden het uit, dat kost allemaal geld. En ons geld wordt een beetje minder en minder. Dus we hebben u in de ondersteuning echt nodig. Dus als u alsjeblieft $10 in een envelop wil doen, wij vragen dit jaarlijks voor u om dat te doen, dan sturen wij naar u een paspoortnummer. En met dat nummer kunt u meedingen naar een fles wijn die wij elke week hier verloten. Het gaat deze week om het volgende: 04841 of 89654. Heeft u een van deze nummers en u wilt uw fles wijn hier bij de studio komen afhalen, bel u dan even in de studio nu 8211-7066. Dan zorgen wij dat er bij de receptie een fles wijn voor u klaarstaat.
0: Ja, inderdaad. En vergeet ook niet dat wij ondertussen verhoging hebben gekregen van het uitzenden. Voor onze uitzendingen betalen we een stukje meer. Nou, ondanks het feit dat we verminderd hebben in uren, zitten we er toch niet ver vandaan van wat we voor die tijd betaalden, helaas. Dus alsjeblieft, we kunnen niet nog eens een keer halveren, want er blijft er weinig over om uit te zenden. Verras ons eens een keer. Stuur het. Dank u.

0: Jij bent het mooiste meisje. U luistert naar een zanger die afkomstig is uit Argentinië. Hij is gaan wonen in Duitsland, heeft hij zijn carrière gemaakt, maar had af en toe een liedje dat hij ook in het Nederlands had vertaald en zo met dit ook. Jij bent het mooiste meisje, gezongen door Semino Rossi. Wil.
1: Ja, dan gaan we nu even naar een wet. In 14 juni 1956 werd de wet handelsonbekwaamheid afgeschaft. Getrouwde vrouwen mochten toen voortaan werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van manlief op reis gaan. Ja, daar moet je nu mee aankomen. Maar toch was het zo vroeger. Tot 1956 moesten getrouwde vrouwen hun man om geld en toestemming vragen als ze bijvoorbeeld kleding of apparaten wilden kopen. Ook konden ze geen verzekeringen afsluiten of geld van de bank halen. Vrouwen waren handelsonbekwaam, zoals dat indertijd werd genoemd. Feministen uit die tijd waren fel tegen. Mannen en vrouwen hoorden gelijke rechten te hebben. Alleen voor de dagelijkse boodschappen kreeg de vrouw huishoudgeld en de goedkeuring van de echtgenoot. Want, zo omschreef het tijdschrift Vrij Nederland in 1949, de man kan moeilijk de hele dag thuis blijven om de bakker en de melkboer te betalen. Hij heeft wel wat beters te doen. Een nog altijd verbolgen Rie Stroek, ze is nu 79, vertelt hoe ze in der tijd geen giro mocht inwisselen. Was ik eindelijk aan de beurt na een uur wachten, zegt die man, waar is uw machtiging? Woedend was ik. Bij de slager om de hoek heeft ze vervolgens een briefje gevraagd en zelfs een machtiging geschreven. Ik ben bij een ander loket gaan staan en heb mijn geld toch gekregen, lacht ze. Nog altijd trots op haar ongehoorzaamheid. De feministen hadden ook moeite met een andere wet uit 1924. Kerkelijke partijen hadden toen bepaald dat vrouwen op de dag van hun huwelijk werden ontslagen uit overheidsfuncties. Zodoende konden ze een toegewijd echtgenote, moeder en huisvrouw zijn. Uiteindelijk zorgde het alleenstaande Partij van de Arbeid Kamerlid Corrie Tenderlo, vanwege haar ongehuwde status, die werd een onvolkomen mens genoemd, op 14 juni 1956 ging ze voor de afschaffing van beide wetten. Wel bleef nog tot 1971 in het wetboek staan dat de man het hoofd van de echtvereniging was en de vrouw aan hem gehoorzaamheid was verschuldigd.
0: Nou, en dat hebben ze toen veranderd.
1: Ben ik blij dat ik niet in die tijd leefde? Of,
0: niet voor iedereen, maar toen Beatrix trouwde, of het was Margriet, of bij alle twee, hebben ze die clausule eruit gehaald voor hun huwelijk speciaal. Dat ze niet een soort afhankelijkheid hadden aan hun echtgenoot.
1: Het is toch ook een belachelijke wet uiteindelijk.
0: Ja, het is zo. Maar ik maakte dat mee bij de Shell. Werd je ontslagen als je trouwde.
1: Ja.
0: Echt waar. En toen hadden ze een soort loophole bedacht. Om die wet te omzeilen. Konden ze weer in dienst komen via een uitzendbureau.
1: Ja.
0: En dan kon dat weer wel. En zo konden we in dienst blijven. Nou,
1: was toch ook. Maar hier was het ook zo, hè? Was hier hetzelfde.
0: Dat zal wel. Ja.
1: Maar gelukkig is het afgeschaft.
0: Ja, maar ze zijn nog steeds aan het vechten over allerlei dingen. En dat is de gelijkheid van betaling. Die is nog niet helemaal duidelijk.

0: Het leven is goed in het Brabantse land. U luisterde naar 1607. Dat was het koortje.
1: Ja, dan gaan we nu naar een verzoekje van Harry van Vliet. En we draaien voor hem van Corrie Konings. Ik kan het even niet lezen.
0: Mooi was die tijd.
1: Mooi was die tijd.

Kijk, ja, luister, de mensen vragen me... Hier, vanavond hebben ze me nog gevraagd. Ze zagen die dingen staan voor de televisie. En zeggen ze, waarom kom jij zo weinig op de televisie? Zeggen de mensen uit de zaal. Nou, weet je waarom, mensen? Omdat ik het niks vind. Luister, theater is theater. En televisie is televisie. Allebei prima dingen, maar je moet ze niet door elkaar halen. Kijk, zoals u hier zit, mensen, kun je niet vergelijken met mensen die naar die doos zitten te kijken. Kan niet. Zie je voor, er zit er eentje naast je, nu op dit moment, en die zegt opeens, nou, ik ga naar bed. Dat kan toch niet? Ja. En dan zeg jij, ach, blijf nog even. Nee, ik ben zat, ik ga naar bed. Ik ben zat. Kijk, ze vragen me zo vaak, meneer Hermans, wilt u in een paneel zitten? Nee, ik wil niet in een paneel zitten. Dan moet ik in een paneel. Nee, kijk, ik heb niks tegen dat ding, helemaal niet, want we hebben het nodig. En er zijn ook prachtige artiesten op de televisie, dat weet ik allemaal wel, dat weet ik wel. Maar kijk, sommige mensen kunnen dat instrument niet bespelen. Het is een instrument. En dan moet je mee omgaan, dus met een klarinet of met een piano. Af en toe zo eens een beetje spelen. Maar je moet niet de hele avond blijven liggen. Ik kijk wel eens die huizen binnen daar, waar ik woon daar. En dan zie ik die mensen liggen s'avonds. Nou ja, dat is gewoon... Ja, dat ligt er op een hoop, joh. En ze knijpen je er nog af ook, hoor. Kijk, en weet je wat het is? Je hoeft zelf niks meer te doen door de televisie. Ze gaan om 8 uur gaan ze liggen. He? Dan zet dat kastje aan, he? En dan begint het. En dan krijg je eerst een praatshow, zeg maar wat, de praatshow. Dus dan ga je niet meer zitten, hoef je niet meer te praten. Als de praatshow er is, dan hoef je niet te praten, dus dat doe je niet. He? Nou, daarna krijg je de spelletjesshow. Ja, en wat voor spelletjes, wat voor spelletjes? 15.000 gulden voor Koba en Kees! He? Ja, dan ga jij niet voor een dubbel.

0: Jawel, maar ik kijk dan wel naar interessante programma's die ik van tevoren zelf heb uitgezocht. Zoals morgen ben ik vrij en dan zit ik morgen te kijken. Ik weet nu al wat ik ga zien. Heel interessant programma. Ik heb het van de week uitgestipt bij de gids. Dat is meer een cultureel programma, zou ik maar zeggen. Interessant programma. De voortplanting van de zeevarkens van Malakka. Dat is nu weer mijn hobby. Ja? Vorige week heb ik iets gezien van het liefdeleven van de zalm. Prachtig. Prachtig. Een zalm legt 1 miljoen eitjes per jaar. Maar dat denkt geen hond aan op moederdag. Ja? Dat zijn mijn programma's. Een paar weken geleden, mensen. Een paar weken geleden was ik thuis, ook op een middag, geloof ik, een zondagmiddag of zaterdagmiddag, ik weet niet meer. En ik denk toch eens kijken, misschien is er tennis of voetballen, sport vind ik leuk. Dus ik druk op dat dingetje, zeg. Komt er ineens iets wat ik helemaal niet had verwacht, ook nooit gezien heb. Een show over seks. Op het scherm, op het ding. Nou mensen, ik wist niet wat ik zag. 1,5 uur. En dan vraag ik me af, moet ik daar nou naar kijken? Ik heb daar 1,5 uur gezeten. En daar waren mensen op dat scherm en die praten alleen maar over seks, zeg. Van hoe doe jij het? En hoe doe jij het? En moeilijk, moeilijk. En het is helemaal niet moeilijk. Wij maken het moeilijk, mensen. Een kind kan de was doen, geloof me. Het is niks. Maar ja, er was een vent bij en dat was dan zelf de gespreksleider, weet je wel. Hè? En die man, dat was zelf een seksueel. Zelf seksueel. Was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg, die man is een seksueel. En die ging iedereen zo, een bedweter eigenlijk, weet je. Een bedweter. Hè? Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. Hè? Zal het even doen. Even, ik geef even een... Dan weet je hoe het ging. Sylvia... Jij hebt ons een brief geschreven naar de studio. En dat ging over jouw seksuele moeilijkheden. Hè? En jij hebt moeilijkheden met Jan Willem. Ja, dag Jan Willem. Hoe gaat het, Jan?
1: Oh, goed hoor, goed hoor.
0: Ja. Sylvia, kun je daar iets van vertellen? Misschien voor de kijkers is dat misschien interessant.
2: Ja, dat ken. Het is zo, ik ging leggen. Een 3-granen-ei.
0: Nee. 3-granen-ei. Nee, het hebben we al gehad, een 3-granen-ei hebben we gehad. Nee, hebben we gehad. De kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Proeven hebben we mijn vader. De kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. De dingen, geluk heb ik van gezongen. Ja, maar...
2: Ik ging leggen. Ik ging leggen en toen dacht ik, Jan Willem gaat ook leggen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. En Jan Willem die wou wel, maar hij kon niet.
0: Juist, hij wou wel, maar hij kon niet. Ik kom zo bij je. Wacht. U bent opa de haan? Opa de haan, u heeft het tegenovergestelde van Sylvia, hè?
2: Ik kon wel, maar ik wou niet.
0: Maar mensen, waar zijn we mee bezig? Er zat een juffrouw en die riep maar steeds, ik zweer bij het spiraaltje. Wat kan mij dat schelen? En die zat maar de hele dag. Ja, maar zeg. Waar zijn we mee bezig?

0: thuis had nog zo'n tante. En die riep maar steeds, en ik ben tegen het huwelijk. Ja, dank je, de koekoek met zo'n kop. Ja. Mijn grootmoeder had 12 kinderen. Had geen tijd voor seks. Hè? Ah, mensen, luisteren, wie ben ik dat ik dat allemaal zomaar mag zeggen? Luister, het is zo, straks wordt het winter. En dan... en dan... Dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. Ja, de Surprise Show komt terug. Dat vond ik mooi. Met dat janken erbij en zo, weet je wel. En er is altijd iemand die terugkomt uit Australië. Ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de Surprise Show wilde. Maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show. Maar ik heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat die er eens weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Ja. Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooi, mensen. Dan ging er een deur open. Heb je gezien? Nou, tuurlijk, dat kende hel. Nee. Dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen en die gaat iemand anders om. Hè? Dat vind ik altijd leuk. Nu nog, als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Maar mensen, nogmaals, televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilverpapier sparen voor de arme kindertjes. Zelf de chocola opvreten. Ja. En als je hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, dat. Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen. Want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde. Als ik het zeggen mag, volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn, waar ook ter wereld, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde.
1: En zo luisteren we naar Toon Hermans. En hij was wel zeer gevarieerd deze keer.
2: Deze keer was hij wel zeer gevarieerd toen, Hermans.
3: Ja, dan gaan we nu naar een wat we elke week doen. Een plaatje draaien voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen of misschien zelfs wel helemaal niet zo lekker voelen. Voor deze mensen draaien we van Sweet Sweet People. Ballade pour Chico Chico.

0: En dat was Chico Chico. Wel, voetbal?
1: Ja, we gaan naar de eredivisie. Fortuna Sittard AZ 0-2. Sparta Rotterdam Utrecht 3-3. Heerenveen PEC Zwolle 0-2. Go Ahead Eagles ADO Den Haag 3-1. PSV FC Groningen 5-1. SC Cambuur Feyenoord is 2-5. De stand is bovenaan staat AZ met 9 punten. Go Ahead Eagles met 7, gelijk met PSV en Feyenoord. FC Groningen 6. En dan hebben we Ajax, Sparta, Rotterdam, Fortuna, Sittard, SC, Heerenveen. Die hebben 4 punten. Dan hebben we Excelsior, NEC, FC Twente, Telstar, PEC Zwolle 3 punten. En dan hebben we FC Utrecht heeft 1 puntje. En Willem II, ADO Den Haag en SC Cambuur hebben 0 punten. En dit waren de uitslagen van de eredivisie.
0: Ja, er gebeurde geen leuk incident in Cambuur. Was het tegen Feyenoord. En op een gegeven moment werd er vuurwerk afgestoken. Ja. 12 minuten in de wedstrijd. Helaas, helaas, waarom doen die mensen dat toch?
1: Zag het op televisie, vreselijk.
0: En dus ze hebben het stil moeten leggen. Gelukkig zijn ze later toch doorgegaan, dus ze boften ze bij. Maar nou in de volgende wedstrijd zegt Feyenoord, de volgende die tegen ze speelt, niet, die Twente, die moet niet komen in het speciale vak daar. Dat, er is een vak voor de spelers die bij elkaar kunnen zitten. Dus helaas, en het was erg, want het was in het vak waar ook veel kinderen zaten.
1: Dus familievak, familie. Ja.
0: Ja. Ja, dus ja. Dat was niet de bedoeling geweest. En iedereen betreurt het in feite, behalve die mensen die het natuurlijk gedaan hebben. Helaas. Wel, ik heb ook de eerste divisie. En dank aan Jan hiervoor. Jong Utrecht tegen Heracles 1-6. Jong PSV tegen Top Os. En dat is 1-0. Venlo, De Graafschap 2-1. Breda, Jong Ajax 3-2. Maastricht, Volendam 1-0. Vitesse, Almere City 0-3. Den Bosch, Eindhoven 5-2. Dordrecht, Roda JC 0-1. Een gelijkspel voor Helmond Sport, Waalwijk 1-1. Emmen, Jong AZ 3-1. Bovenaan staat nu met... ze hebben allemaal 3 wedstrijden gespeeld. En Heracles heeft 9 punten. Emmen volgt op de tweede plaats ook met 9. En MVV Maastricht heeft er ook 9. Dan op de 9e plaats staat Den Bosch. Daar, gevolgd door Dordrecht en Vitesse. En die hebben allemaal 3 wedstrijden gespeeld met 4 punten. En onderaan De Graafschap heeft 3 wedstrijden gespeeld. 1 punt. Jong Ajax, Top Os en Utrecht hebben alle 3 0 punten. In ieder geval dank aan Jan van der Belt. En wij gaan naar Somerset. Viva la Musica.

0: En dat was Viva la Musica. Wil?
1: Ja, we gaan het hebben over gezondheid. Want ja, het is toch eigenlijk heel belangrijk dat mensen, met name oudere mensen, blijven bewegen. En ze zeggen minimaal 10.000 stappen per dag. Maar
0: het ja, kan dat, ook iets minderen.
1: Dat hoeft niet echt. Het is eigenlijk meer van belang dat je naar de tijd kijkt. En als je 2 keer per dag, of als het niet anders kan, 1 keer per dag 30 minuten loopt, dat is toch al heel wat. Dan ben je toch al een stukje op de goede weg. Want gezond bewegen is erg belangrijk. En ja, met name ook voor oudere mensen is krachttraining ook belangrijk. Dat je wat aan krachttraining doet. Niet alleen lopen of fietsen, maar ook dat je wat krachttraining doet.
0: Betekent dat met gewichten of zoiets?
1: Met gewichten en zo. Dat kan je doen in de sportschool.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, je kan die dingen ook kopen, maar,
1: ja, maar
0: je kan ze.
1: Je moet wel oppassen dat je niet jezelf
0: een lichter nemen.
1: Beschadigt, zeg maar.
0: Een kilo?
1: Ja, het hangt eraf wat je gaat doen en wat voor jou belangrijk is. Met name je benen zijn belangrijk dat je dat doet met die krachttraining. En ook belangrijk is dat je niet alleen naar de stappen kijkt, maar eigenlijk naar de tijd kijkt. Het is een beetje een modeverschijnsel geworden, 10.000 stappen. Maar daar zijn ze van teruggekomen. Daar gaat het niet zozeer om. Je kan, als je 6.000 stappen doet, en die doe je heel intensief, of die doe je door een half uur te lopen, ben je gezonder af dan dat je het doet om naar de keuken te gaan en een kopje koffie voor je in te schenken.
0: Nou, het is natuurlijk moeilijk om uit te werken. 6.000, hoe ver is dat lopen?
1: Nou, je hebt taal op je telefoon, hè? Ik heb het op mijn telefoon. Ik kan op mijn telefoon zien hoeveel stappen ik loop.
0: Ja, ja.
1: Dus dat kan je eventueel bijhouden. Maar het is ook belangrijk voor je vaten. Voor de zuurstof. Dat je zuurstof door je lichaam gaat. En dat je bloedvaten dus zuurstof krijgen.
0: De hartslag.
1: En ja, ook belangrijk is ja, dat je gewoon toch jezelf, je spieren blijft trainen. Er zijn een aantal hele simpele oefeningen die mensen eigenlijk even kunnen opzoeken op de telefoon, op Google. Van wat is belangrijk om als je 's morgens opstaat. Even met je tenen wiebelen, met je handen wiebelen. En dat je gewoon eventjes je benen ook, dat je wat strekt. En ja, dat je gewoon even wat doet met je lichaam. Dan niet wakker worden, gelijk een kop koffie gaan nemen en weer zitten. Nee. Ja, dat is niet de bedoeling.
0: Het is ook erg goed om gewoon even aan de zijkant van je bed te blijven zitten. Voordat je verder opstaat.
1: Ja.
0: Zodat je niet door een of andere medicijnen misschien duizelig zou worden of zoiets.
1: Ja, nou ja, maar je, belangrijk is eigenlijk dat je beweegt.
0: Hmm.
1: En dat je dus zo veel mogelijk beweegt, wat je ook doet.
0: Ja.
1: En wat ik jammer eigenlijk vind is van, want dat hadden we in Nederland. En dat hebben we hier een tijd gehad, ook in Australië. Dan had je een programma, dan kon je oefeningen doen. Het was een ochtendprogramma, dat was om 9:30. En dan kreeg je een half uurtje oefeningen die voor oudere mensen waren, boven de 65.
0: Als je op BVN gaat.
1: Dat is leuk. Ja, als je dat hebt.
0: Dat is er nog steeds.
1: Ja.
0: Dat Nederlandse programma, dat heet Nederland Beweegt.
1: Ja. Ja.
0: En dat doen ze nog steeds met een stuk of 6 mensen. Meestal op van die rondjes staan ze dan.
1: Ja.
0: En daar doe ik vaak aan mee.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Hmm.
1: Maar dan moet je wel BVN voor
0: hebben. Het
1: is
0: niet eens een half uur. Het is ongeveer 20 minuten, 15 minuten.
1: Ze hebben het een tijdje gehad op SBS. Hier in Australië.
0: Maar ja, ze hebben het ook op andere dingen gehad. Ik heb het toen een keertje gerecord. En dan gebruikte ik dat programma om iedere ochtend te doen.
1: Ja.
0: Het was tussen 6 en 7 uur 's ochtends.
1: Ja, ja, dat maakt niet zoveel uit. Je kan het recorden of je kan het. Of je kan het, als je een DVD-player hebt, kan je het op een DVD'tje krijgen.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon. En sommige programma's zijn maar 20 minuten of een kwartiertje.
0: Hmm.
1: Zo, dat moet toch kunnen in je tijd eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: En dat je ook niet 's morgens vroeg gelijk koffie neemt. Dat je eerst 's morgens vroeg rustig aan met een glas.
0: Nee, ik neem ontbijt.
1: Water neemt, weet
0: zonder
1: je wel.
0: Koffie.
1: Warm water en geen koffie. Wel een kopje thee kan je nemen, maar dan niet zo'n sterke thee. Kruidenthee is beter. En dan langzamerhand begint je dag.
0: Ja.
1: Dan begint je dag.
0: Ja, je spreekt wel tegen de pensionatus.
1: Ja, maar je moet natuurlijk niet pas om 10 uur op gaan staan. Dat is ook weer niet goed.
0: Nee, dat is te lui.
1: Ja. Maar goed, het bewegen, dames en heren. Heel belangrijk voor als je ouder bent.
0: Alsjeblieft, ja. Goeie muziek voor te bewegen, mensen. Ga je gang.

0: Ja, dan hebben we nog een verzoekje van Jan van der Belt. Voor zijn Ricky draaien we van Benny Nijman. Als ik weer je terug mag zien, zal zien.
1: Als ik weer je terug zal zien.

0: Of ik je terug zal zien, wel. Volgende week hopen we u terug te zien. Lieve mensen, we komen weer tot het einde van het programma. Ik heb nog wel een liedje voor u, hoor. Maar ondertussen, hartelijk dank voor het luisteren. Lieve mensen, denk nou alsjeblieft een keertje aan uw donatie. Het kan voor ons heel erg welkom zijn, begrijpt u dat? En ondertussen hebben we een rekening die we voor een bepaalde tijd moeten betalen. $328 voor 3 maanden, alsjeblieft. Wil wel thuis. Dank voor al het werk wat je hebt gedaan. Het
1: was Gerrie, jou ook geweldig. Wel thuis. Dank je wel. Jij ook wel thuis. En luisteraars, ik zal zeggen, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.